Dit is Wereldmineralen van de Concertzender. Met vandaag muziek uit Tsjechië. Tot slot laten we nog een nummer horen van de hiphopper Gypsy.cz. Kijk voor de volledige speellijst op www.concertzender.nl.

Ah.

Dat was tot slot I Maria tu Octovri, gezongen door Georgos Marinos. Ter afsluiting van dit programma kunt u nog luisteren naar Mia Giorti, gezongen door Poppy Asteriadi. En daarmee besluiten we dan Folk It voor vandaag. En het thema was To Nio Kima, Griekse muziek uit de jaren 60 tot 70. Deze aflevering werd voor de Concertzender samengesteld door Geert de Vos. En zoals eerder gezegd kunt u alle programmagegevens vinden op onze site concertzender.nl.

Welkom bij Mariama. Vanavond een uurtje Rumba en soukous uit Congo. Uit een periode dat er nog optimisme doorklonk in de muziek. Het zouden achteraf de gouden jaren van de Congolese muziek blijken. Je hoorde twee opnames uit eind jaren 50 van Nganga, respectievelijk De Wayon. Met het volgende blokje schieten we direct de jaren 60 in.

U hoorde achtereenvolgens African Jazz, Ryko Jazz en Negro Success. African Jazz, waarin Taboo Le Rochereau de grote rivaal was van Franco's OK Jazz. Ryko Jazz werd opgericht door Henri Bowaan, de mentor en inspirator voor Franco. En Franco's broer Bafon Marie was de gitarist van Negro Success. U begrijpt het, we gaan er oppervlakkig en met een grote vaart doorheen, want we willen muziek horen en over Franco gesproken.

Daar zijn we weer. We eindigden dit blok met een nummer van Bokelo. Johnny Bokelo, naar ik aanneem, want de informatie op de cd is zeer sumier. Deze track was, zoals wel vaker voorkwam, in twee delen geknipt, zodat hij op een singeltje paste. Daarvoor klassiekers van Tabou Les Rochereaux en van Franco. De hele speellijst is te vinden op www.concertzender.nl. Het wordt een beetje afrondtijd. Er zijn nog twee wat langere 70 tracks op de rol. Een explosief einde door Papa Wemba, maar allereerst eentje van Chama Chama de Mopero.

Dit is Wereld Mineralen van de Concertzender met vandaag aandacht voor Keftime van de Keftime Band uit Amerika met dansmuziek van de Armeense immigranten. Samenstelling Charlie Kroijmans. En nogmaals, kijkt u voor de volledige speellijst op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met een bijzondere aflevering van De Zwervende Microfoon. Niet zoals in de gids staat muziek uit de wereld van islam, maar vandaag heet De Zwervende Microfoon De Wandelende Microfoon. Rond de Spaanse flamenco-zangeres Carmen Amaya. Het komende uur namelijk oude opname van deze volbloedzigeunerin Carmen Amaya. Een dansende en zingende flamenco-legende. Ze werd geboren in 1915 op het strand van Ciudad Condal, uit ouders van de oeroude Gabori Ebarraje-stam. Haar vader nam haar regelmatig mee naar de Peñas, waar de flamenco-kunst werd uitgevoerd. Als vijfjarige verbaasde ze de mensen al met haar virtuose danspasjes. De vonk werd een vlam en spoedig was ze beroemd. Op de wereldtentoonstelling van 1929 in Barcelona danste ze voor duizenden toeschouwers. Na Parijs volgde de roem in New York in 1944. Hollywoodfilms kwamen er ook al snel en ook zong en danste ze op Broadway. Ze werd tussen 1948 en 1959 veelal begeleid door de toen fabuleuze gitarist Zawikas. Van de weinige opnamen die Carmen Amaya maakte, zijn er een paar verschenen op het cd-label Chant du Monde. En daarvan laten we in dit programma een aantal voorbeelden horen. Om te beginnen Fiestas de Jerez en dan meteen daarna een zambra en die heet La Tanya. Luister naar Carmen Amaya met op gitaar respectievelijk Zawikas en Paco Amaya.

Dat was Carmen Amaya. Met twee nummers, Fiesta de Jerez en zojuist La Tania. We gaan verder met Galeo, dat is een authentieke zigeunerbuleria. En daarna Garotin, een Spaanse copla van de niet-zigeuners. Carmen Amaya wordt begeleid door Sabicas.

Dit is de wandelende, de zwervende microfoon. Met een special rond de Spaanse flamenco-zangeres Carmen Amaya. U hoorde haar zojuist in Galeo, een authentieke zigeunerbuleria. En net in Garotin, een Spaanse copla van de niet-zigeuners. Ze werd begeleid op gitaar door Sabicas. En die begeleidt haar ook in de volgende twee nummers. Eerst Soleares, en dat is een zeldzame opname van een concert in het Parijse Olympiatheater van Carmen Amaya. En daarna hoort u haar in Rondeña.

Rondeña en daarvoor Soleares. U hoorde Carmen Amaya met gitarist Sabicas. De nu volgende Alegría wordt gezongen door de cantaore Domingo Alvarado. En daarna de tweede versie van La Tanya, een zambra door Carmen Amaya. En de gitaristen in deze twee stukken zijn opnieuw Sabicas en Paco Amaya.

0: picones de papa en amarillo. Agua de agua.
1: El moro, el moro.

0: Dat was La Tanya, gezongen door Carmen Armaggia, begeleid door Paco Armaggia. We gaan verder met een kort fragment van een interview met de gitarist Sabikas, waarin we hem horen verhalen over Carmen Armaggia.
1: He tenido amor y lo he sentido muy profundamente. Yo conocí un artista que ha sido para mí el genio más grande que ha dado el baile. Era una gitana de bandera, un embrujo, una sustancia, un sabor, una nobleza, pero de esa nobleza, de esos gitanos que no necesitan más que el agua que va corriendo por el río y las estrellas en el cielo. Carmen Armaggia.
0: Aldus de beschrijving van Carmen Armaggia door haar gitaarbegeleider Sabikas. We gaan verder met Corazón de Acero, Hart van IJzer. Gitarist is Paco Armaggia. En meteen daarna Tu Males No Tienen Remedio. En dat is een fandango uit Huelva.

0: Hey, hey, hey, hey. That's a quickie, that's a quickie.
1: Carmen Amarja was dat met Tumuales no tienen remedio, een fandango uit Huelva. Daarvoor zong ze Corazón de Acero. We gaan verder met een tondero buleria met de tekst. Ik ben een zigeuner en ik kom van verre. En daarna Jaleo Canastero, ofwel Jaleo van de mandenvlechters. En het mandenvlechten is een traditioneel beroep dat vaak door zigeuners wordt beoefend.

0: zeggen, Zuid-Amerikaans liedje. Ze was verschillende flamenco-kunstenaars, zoals bijvoorbeeld La Niña de los Peñes dat deed. Luistert u dan tenslotte naar Cuando para Chile me voy.
1: ¡Viva el bronce! ¡Eso es!

Jaleo Canastero, u hoorde Carmen Amaya. En de laatste twee voorbeelden van flamenco-muziek gezongen en gedanst door deze legendarische cantaore Carmen Amaya zijn A la Pies del Gran Poder. En het laatste lied is een geflamencoïseerd, als je dat zo kunt

Dat was Quando par Chile me voy. Carmen Amaya, die stond het afgelopen uur centraal hier bij de Concertzender. Carmen Amaya, ze leefde van 1913 tot 1963, was een dansende en zingende flamenco-legende. Geboren in Spanje, trad voor het eerst op in Barcelona, daarna Parijs, New York en toen natuurlijk Hollywood. De zwervende microfoon wordt voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid. Ik vertel wat we dadelijk laten horen. Dan gaan we met onze serie Young Professionals verder. Die serie is in het leven geroepen omdat er een samenwerkingsverband is tussen het Conservatorium van Amsterdam en de Concertzender. Jonge, aanstormende muzici stellen voor ons programma samen, maar voeren die muziek.

Dat was de groep Taraf de Haiduks uit Roemenië met het nummer Parlapapoep. Welkom bij deze aflevering van Wereld Mineralen, die in het teken staat van gypsy-muziek of Roma-muziek. De Roma zijn afstammelingen van nomaden die zo'n 1000 jaar geleden vanuit het noorden van India richting het westen naar Europa en daarbuiten trokken. Vroeger dacht men dat deze mensen uit Egypte afkomstig waren. Vandaar de naam Egyptians, oftewel gypsies. Hun muziek is sterk beïnvloed door de lokale tradities van de verschillende landen waar ze doorheen trokken en waar ze zich ook vestigden. Vandaag laten we u groepen uit verschillende landen horen. In het gevarieerde Roma-repertoire komen meestal een aantal elementen terug. Zang, improvisatie, snelle tempowisselingen en teksten over het nomadisch bestaan, de liefde en dromen over een leven zonder discriminatie. Het volgende nummer is uit Rajasthan afkomstig. U hoort Latif Ahmed Khan en The Gypsies from Rajasthan. De speellijst van deze uitzending kunt u vinden op www.concertzender.nl.

U hoorde Los Patriarcas de la Rumba, een beroemde gypsy rumba groep uit Catalonië. In dit nummer werden ze vergezeld door de accordeonist Juan Garriga van de Mestigo groep Dos Minguet. U luistert bij de concertzender naar Wereldmineralen. Vandaag draaien we gypsy muziek, Roma muziek. Voor meer informatie en voor de speellijst kijkt u op www.concertzender.nl. We gaan verder met een nummer van het Russische trio Loiko. Deze muzikanten zijn klassiek geschoold in Moskou, maar ze hebben zich toegelegd op de vertolking van het traditionele gypsy-repertoire.

Dat was Kochani Orchestra met het openingsnummer van hun nieuwe cd, The Ravished Bride. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze wereldmineralen. Vandaag samengesteld door Annemarie Winkelman. Op onze website staat de speellijst van deze uitzending. www.concertzender.nl Tot slot nog een instrumentaal stuk van de Hungarian Gypsy Orchestra van Jozef Lakatos.

Welkom bij Wereldmineralen. Vandaag laten we muziek horen van de dubbel-cd Salsa Fever. Salsa is nog eenduidig, nog uniform. Salsa is ook zeker niet regionaal. Het begon allemaal in de jaren 40 van de vorige eeuw in New York en heeft zich verspreid via het Caribisch gebied en Latijns-Amerikaanse landen over de hele wereld. De cd bevat voornamelijk muziek uit de begintijd van de salsa. Dus zult u onder meer Tito Puente, Celia Cruz en Pires Prado voorbij horen komen. Artiesten die in een belangrijke mate een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de onweerstaanbare salsa. Klik voor de volledige speellijst op de website van de concertzender.

Zo klonk tot besluit kant 2 van het album Solutions uit 1984 van Chief Commander Ebenezer Obey en his Inter-Reformers. Dit programma is samengesteld door Rolf Sinema. Wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl. Fijn dat u heeft geluisterd en graag tot de volgende Mariama.

Dit is het programma Wereldmineralen, waarin we vandaag muziek uit diverse werelddelen laten horen. We begonnen dit programma met Yusun Dur, het nummer Allah van het album Egypt. Van hem is onlangs de film I Bring What I Love uitgebracht. En die film gaat onder andere over de weerstand die er was in eigen land over het uitbrengen van dit album. Egypt is een prachtig album dat uiteindelijk een Grammy Award won. Verder hoort u het ook uit Senegal afkomstige Orchestra Baobab met nummers van hun laatste album Made in Dakar. De zangeres Sevara Nazarkan uit Oezbekistan heeft verleden jaar het album Zen uitgebracht. En daarvan hoort u het gelijknamige nummer Zen. En daarna Kui Gai. Maar allereerst nogmaals Yusun Dur met Tijaniya van het Egypt-album.

Dat was Sevara Nazarkhan met een aantal nummers van het album Zen. Dit is het programma Wereldmineralen. U vindt de volledige speellijst van het programma op onze website www.concertzender.nl. Nu uit Nederland de Kaapverdische groep Rabassa met hun vorig jaar uitgebrachte album Portucabo. Twee nummers, Caten Mondon en Ino Picador.

Dat was de Capverdische groep Rabassa en zij speelde Ino Picador. Tot besluit de slide-gitarist Debashi Bhattacharya uit India. Hij leerde de klassieke Indiase muziek voordat hij kon lezen en schrijven. Op 4-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste concert. Hij koos voor de elektrische slide-gitaar die hij ombouwde met extra snaren tot een uniek Indiaas instrument. Samen met gitarist Boss Brosman bracht hij het album Mahima uit.

Dit is Mariama met deze week Desert Blues uit de Sahara. U hoorde zojuist Afel Bokoum met het nummer Bouri Balal. Desert Blues roept beelden op van nomadische volkeren die na een dagtocht in de woestijn elkaar 's avonds rond het vuur gedichten voordragen en zingen en dansen. Dat sfeertje proeft u ook op de cd Le Festival au Désert. Dit festival is een jaarlijks terugkerend festival in Essakane, midden in de Sahara, waar veel groepen van nomadische stammen, maar ook bekende zangers en zangeressen uit Mali, Mauritanië en Senegal een aantal dagen optreden. Van deze cd laten we nog twee nummers horen. Tihar Bayatin van de groep Tartit. En dat zijn een aantal zangeressen die elkaar leerden kennen in de vluchtelingenkampen van Mauritanië en Burkina Faso. Maar eerst Lojo, een Franse groep die het eerste Festival au Désert mede hebben georganiseerd. De zanger is Django, een componist uit Mali.

Dat was de Franse groep Lojo met de Malinese zanger Django. Op het Festival Au Désert in 2003 traden vele bekenden op. De drie volgende artiesten hoeven bijna geen introductie. Wassoulou-zangeres Oumou Sangaré is een ster in Mali, maar ook in Europa. Van haar het nummer Wayena. Daarna hoort u gitarist-zanger Ali Farka Touré met Karao. En als derde Tina Riven met Aldashan Manin. Deze groep brak na dit optreden met hun album Amasakul internationaal door.

In dit programma van Mariama over Desert Blues laten wij een aantal opnames horen van het Festival au Désert uit 2003. Als eerste zo Adama Yalomba, zanger, gitarist en ngoni-speler uit Zuid-Mali met het nummer Politiek. Daarna hoort u Baba Sala. Baba is de vaste gitarist van Oumou Sangaré en is afkomstig uit Gao. Tijdens dit festival speelde hij een verrassend solonummer, Fadi Yeina genaamd. Daarna hoort u nogmaals Django met het nummer Laisse-moi dire.

Van het Network-label zijn een drietal dubbel-cd's verschenen onder de titel Desert Blues. Op deze, met veel kennis van zaken samengestelde cd's, zijn de mooiste ballades geselecteerd van muzikanten uit verschillende landen in de Sahara, waaronder ook veel nieuwe namen. Van de vorig jaar uitgebrachte Desert Blue 3 hoort u allereerst Idrissa Soumaoro, zanger, gitarist en Ngoni-speler met het nummer Umbaden Oe. Soumaoro speelde een tijd lang in de band Les Ambassadeurs van Bamako en was onder andere leraar van Amadou en Mariam. Hierna Fula Flute, een project van Malinese muzikanten woonachtig in New York, waarin onder andere Famoro Diobaté te horen is op de tambin, een typische fluit van de Fulani.

We besluiten deze Mariama met een drietal nummers van de dubbel-cd Desert Blues 3. Sherif Mbow komt uit Senegal en zijn stem lijkt een beetje op die van de jonge Youssoun Dour. Van hem het nummer Bayo. Abdoulaye Albassane Touré was de oprichter, arrangeur en solo-gitarist van Mamar Kassé, de eerste band in Mali die internationale bekendheid verwierf. Het nummer Houmaïssa gaat over een halsketting die door de Songhai en de Touaregs gedragen wordt. Als laatste Toumani Diabaté en Ali Farka Touré met Ai Ga Bani, een nummer van het prachtige album In the Hearts of the Moon. De speellijst van dit programma is terug te vinden op www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom. Stuur een mailtje naar mariama@concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Carolien Kleijren.

Deze wereldmineralen werd samengesteld door Francis de Souza. Wilt u reageren? Dat kan. Mail dan naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Dat was Toumast met het nummer Ikalane Walek. Toumast, dat identiteit betekent, maakt geëngageerde Touareg-rock. De gitarist Moussa Akhkena was oorspronkelijk de gitarist van Tina Riven, een zeer bekende Touareg-band. Samen met zijn nicht, zangeres Aminatou Goumar, vormen zij Toumast. Het debuutalbum Ishumar gaat over de harde strijd van het Sahara-volk tegen Niger en Mali. Moussa Akhkena raakte in die strijd ernstig gewond en werd afgevoerd naar Parijs, waar hij zijn strijd muzikaal voortzet. De volgende twee nummers zijn de klaagzang Amilana, gevolgd door Marahou Oran, een ode aan 12 bevriende verzetstrijders die waren gesneuveld.

Dit was Too Must met drie nummers van de cd Ishumar. De Mauritanische zangeres Maluma Mint Meida, ook wel Maluma genoemd, roept in eigen land veel controversie op. We laten drie nummers van de cd Noor horen. Kayala beschrijft een jonge Moorse vrouw die 's nachts in de woestijn danst. Daarna Kenta Wiate, een melodie die traditioneel wordt gezongen door een vader voor zijn zoon. En het beschrijft het leven in de woestijn in de oude tijd. En als laatste Yarib, waarin duidelijk te horen is waarom zij Desert Blues Woman wordt genoemd.

Dat was Maluma met een drietal nummers van haar album Noor uit 2007. Hasna El Becharia komt uit Béchar in Algerije. Zij was dochter van Gnawa-muzikanten. Oorspronkelijk heeft Gnawa een mystieke, geneeskrachtige en geestverruimende werking. Maluma leerde al snel gitaar spelen van haar vader, maar haar echte liefde was de gimbri, een basluit die in Algerije alleen door mannen mag bespeeld worden. Ze haalde haar vader over om haar die te leren bespelen. Haar doorbraak kwam toen zij werd uitgenodigd voor het Women of Algeria Festival, dat in 1999 plaatsvond in Parijs. Ze besloot in Parijs te blijven, waar haar eerste album Jazair Johara werd opgenomen in 2001, meer dan 30 jaar na haar eerste optreden. Nu volgen twee nummers van dit album. Het prachtige Hakmet Lakdar, maar eerst Jinger Mama.

Van het Network-label zijn een drietal dubbel-cd's verschenen onder de titel Deserts Blues. Van de eerste dubbel-cd van deze serie allereerst het nummer Mwassa van Hamza Eldin. Eldin leerde oud spelen terwijl hij techniek studeerde aan de Universiteit van Cairo. Hij kreeg een studiebeurs en trok per ezel van dorp tot dorp om Nubische volksliedjes te bestuderen en te verzamelen. In 1960 trok hij met een optreden de aandacht van onder andere Bob Dylan en Joan Baez. Hij kreeg een platencontract en emigreerde naar de Verenigde Staten. Van het eerste album Desert Blues, Hamza Eldin met Mwassa, gevolgd door Agne Anko, door zanger-gitarist Kante Manfila.

0: don't want to.
1: Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl.
2: Stand clear of the closing doors, please.

Welkom bij Wereldmineralen. 1 mei, dag van de arbeid. In deze Wereldmineralen daarom arbeidsvitamine. Van Griekenland tot Thailand en van Zimbabwe tot Venezuela. En we beginnen met onze zuiderburen.

Dit is het programma Wereldmineralen van de Concertzender. Met muziek speciaal vanwege de Dag van de Arbeid. Achtereenvolgens uit België, Marokko, Thailand, Rusland, Cuba, India en Zimbabwe. En ook in Griekenland, Venezuela, Egypte, China, Roemenië, Brazilië, Colombia en Albanië wordt de Dag van de Arbeid gevierd. En daarom muziek uit die landen. De namen van de nummers en de bands die staan allemaal op de website www.concertzender.nl.

capital de la República.

Welkom bij de Wereldmineralen. Je hoorde zojuist Maria Lando van de Peruaanse zangeres Susana Baca. Deze uitzending staat namelijk in het teken van zangeressen. Met muziek uit het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa en Zuid-Afrika. Het volgende nummer is van een zangeres die dit jaar nog in Nederland speelde. Van haar laatste cd, Mano Suave, hoor je Yasmin Levy met het nummer Irma Quiero.

Dat was een nummer van het nieuwste album van Natasha Atlas. Het album verscheen eerder dit jaar. En misschien is het wel haar beste album tot nu toe. Het nummer werd gecomponeerd door de broers Raghbani, de vaste componisten van de bekende zangeres Fairuz. De volgende zangeres werd geboren in Polen, maar groeide op in Israël. En daar is ze inmiddels de bekendste klezmerzangeres van het land. De volledige speellijst van de Wereldmineralen kun je trouwens vinden op radio6.nl en dan moet je even doorklikken naar Concertzender.

Love, peace and poetry was dat. Van de Turkije van de jaren 60 gaan we nog verder terug in de tijd. Het trio Bulgarka is een voorbeeld van de eeuwenoude zangcultuur van Bulgaarse vrouwenkoren. Messcherp en loepzuiver zet dit talentvolle trio deze traditie midden in de 21ste eeuw. En de volledige speellijst kun je vinden op de site van de concertzender.

genoten hebt van deze serie. Die werd samengesteld door Joep Acampo. We zijn hem veel dank verschuldigd. Eindredactie Carolien Claire, techniek Willem van Schip. En mijn naam is Gerard Meulenberg. Als afsluiting hoort u Milva in Entre Brecht y Brel.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP-hoes vindt u op www.concertzender.nl.

Welkom bij de concertzender bij Wereldmineralen. Vandaag muziek van Pedro Luis Ferrer, de Zuid-Afrikaanse Zulu-groep Skeleton en de Zuid-Afrikaanse Egyptische muzikanten Greg Hunter en Amir Abdel Magid. Maar eerst Pedro Luis Ferrer. Hij is muzikant.

0: Dat was Pedro Luis Ferrer en zijn dochter Lena met nummers van het album Rustico. De band Skeleton uit het township Umlazi in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, speelt Maskanda-muziek. En dat is vooral dansmuziek, maar het wordt ook wel omschreven als de Zulu Blues. Het album Skeletons in Joburg kwam uit in 1995 en werd geproduceerd door Ben Watkin van Juno Reactor. Op deze cd spelen en zingen een heleboel bekende Zuid-Afrikanen mee. Onder andere Dizu en Lungiswa Plaatjes en leden van Amampondo. Van Skeleton nu 4 songs.
1: Ja, Roma.

Dat was Skeleton met een aantal nummers van het album Skeletons in Joburg. U luistert naar het programma Wereldmineralen. Als laatste onderdeel muziek van het album Fifth Son van de Engelse luidspeler Greg Hunter en de Egyptische kanoenspeler Amir Abdel Magid. Samen hebben ze een ideale mix van westerse productie en productietechnieken gecombineerd met veel akoestische Arabische instrumenten. Van dit album Wea Mashi Nadit, maar eerst Chat Elamani. Zangeres is Tahla Sams, tablaspeler Galet Goumaa. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Kleren.

En zo heeft u achtereenvolgens geluisterd naar Emil Mossery, PBDY, Keeley, Forsyth en Echo Collective. En we sloten er net af met Rebecca Foon. Met het nummer Ocean Song. Rebecca Foon is celliste, zangeres en componiste. Ze is afkomstig uit Montreal, Quebec. En Foon werkt regelmatig onder de alias Saltland en is lid en medeoprichter van het kamerensemble Esmerine. En ook maakte zij ooit deel uit van het roemruchte A Silver Mount Zion. U luistert naar de Concertzender met het programma De Vrije Radicale. Het programma waarin we even lak hebben aan hokjes, genres en andere grenzen in de muziek. Zo gaan we gelijk verder met een volgende reeks nummers. En we gaan van start met een nummer van het album The Forest Creole van Haku Shungo. The Forest Creole is een uitgave van Bedouin Records.

En als laatste hoorde u in dit blok Modern Studies met het nummer High Him Summers. Het nummer is afkomstig van de EP The Body Is a Tide. Modern Studies bracht een succesalbum The Weight of the Sun uit in 2020. Corona belemmerde daarna, zoals bij velen, een tournee. En dat gaf de band de tijd om in de studio extra opname te maken. En het nummer High Him Summers was daar een voorbeeld van. Dan gaan we verder met DJ Max, de Black Goat, en we gaan luisteren naar de track Annika.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: I have not finished with killing.

Titel van het laatste stuk, Clipping. Het album Visions of Bodies Being Burned verscheen in oktober 2020 en maakte veel indruk. En het was niet alleen vanwege de muziek. Vooral hun politieke statements in de teksten maakten duidelijk aan welke kant zij staan in de Amerikaanse samenleving. Titels van nummers als Pain Every Day en het daarnet gedraaide Say the Name spreken boekdelen. Tot zover deze aflevering van Vrije Radicalen. Het programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En we gaan afsluiten met Virginia Wing, het nummer